Kleine Kinder groeten los. En ze leidden Maria's boos. En ze riepen ogenblik, steek dat vuurwerk in branden. En ze riepen ogenblik.